Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is.

0: om opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
1: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombiedrug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
1: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
0: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitge-

0: begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
1: 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
1: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. En fijn dat jullie zijn ingeschakeld voor een uurtje de muziekfabriek. De muziek die staat wederom centraal. Je hoort ze dan ook 3 aan 3. En ook onze vaste items zijn zeker weer aanwezig. Laten we snel van start gaan.
3: Rom. Doe dan. Rom van der Steen.
2: En dat doen we met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana. En ze heeft het nog lekker in de bloed zitten hoor. Het heet gevoel. Luister naar Hotel Nationaal.
1: De muziekfabriek.
4: It's time for Hoochie Coochie.

0: mis te verstaan. Leuk liedje dit. Lekker gezellig.
1: Dat we altijd bestaan.
0: Raymond Hermans. En neem me mee, daarvoor zat de Black Eyed Peas met Shut Up. En we begonnen met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana Hotel Nationaal. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Alle vaste ingrediënten die zijn natuurlijk in dit uur weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Die gaan we stoppen bij het jaar 1997.
2: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You. Met een verwerking van een Police sample. Het nummer stond die week voor het eerst op nummertje 1. Terwijl het al 7 weken in hitparade stond. En dan die kleine hit, die zakte naar nummertje 40 en kwam van een 36e plaats. Het is die van Tic-Tac-Toe, een nummer wat Duits georiënteerd is. Het heet dan ook Waarom? En we noteren voor Tic-Tac-Toe 10 weken hitparade. We keren terug naar 9 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1997.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Streek FM.
1: En heet de Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
3: Muziekfabriek.
4: Grote en kleine hits. Een hit, allebei uit het

Als je tegen mij zou zeggen, het heeft ontzettend veel weg van Robin S. Show Me Love. Dan geef ik je daar 100% gelijk in. Vind ik zelf ook. De kleine hit was van Love Inc. uit Canada. En dankjewel, je verleidt me. En die grote hit die was van Garrett Gates en Anyone of Us. Je luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En we zijn natuurlijk niet vies van dat Nederlandstalige lied. Dit keer een duet tussen Bolte Kroes en Pearl. Luister naar Breken van de Lijn.

0: Het mag duidelijk zijn, keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opname.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaids, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van AKU Babe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalde ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher. Hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets, stereo, zo mag je het denk ik formuleren. Uit 1965 van Cher, een All I Really Want To Do. Nog even wat hitparade feitjes. Het liedje stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: al zo even voorbij komen. De gezusters Maywood onder het genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Wolter Kroes en Pearl en Breken van de Lijn.
1: Rijnstreek FM.
2: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats. Maar ik heb wederom drie lekkere liedjes voor je klaarstaan.
3: Home van de Steen.
0: We hadden een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: regelmatig in de muziekfabriek retro liedjes. Dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaalde de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me, Human en Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip O'Keefe omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt de eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten, die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland een top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam. Opgenomen op 19 december 2003 in Brighton, in de Dam Concert Hall. En in 2010-11 gaat de groep gewoon door met live optredens. En zijn ze regelmatig te gast op festivals. Wij gaan terug naar de gloriedagen van de groep. Luister naar The Human League. Hier zijn ze met Human.
1: Oude lullenplaat.

0: SOS Band. Het was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Twee jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de twee ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: place. Better not let him be open all night. Just turn around.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het gaat een beetje mis, dames en heren. Het gaat niet helemaal goed. Je zou de muziek moeten horen. wacht heel eventjes, wacht. We gaan het opnieuw proberen. Oh nee, dit zal toch niet. Ton is net weg. Oh, wat een stress. Oké, nog een keer. Ja, dat helpt natuurlijk niks.
1: Maar net is iets wel.
0: Hey, Sanne.
1: Hallo. Hey. Heb ik me verklapt? Oh nee.
0: Ook dat nog. Oh god, jongens. Het gaat helemaal fout. En dit live. Oh, oké, okay, wacht.
1: Even kijken.
0: Wacht, vermaak ze eventjes, de luisteraar.
1: Hallo allemaal. Groetjes aan thuis.
0: Ik weet waar het aan ligt. Ja? Okay. Ik heb een knopje niet ingedrukt. Oké, dames en heren. Even een afspraak met jullie, ja? Ik wil met jullie afspreken dat jullie doen alsof jullie de afgelopen minuut niet hebben gehoord. En we gaan gewoon opnieuw beginnen. Dus je moet even bedenken dat het Rijstreek FM jingletje net is geweest. Oké. Heeft u dat gedaan? Goed zo. Nee, hij doet het niet. Oh nee. Oké. Nog één keer. Nu. Oké. Nog één keer proberen, dames en heren. Daar komt-ie. Hehe. Jongen. Na 4 keer of zo live zou je toch denken dat het me wel zou lukken. Zou ik verklappen wat ik verkeerd heb gedaan?
1: Mm-hmm.
0: Ik heb niet op het knopje gedrukt waardoor het naar je toegezonden wordt.
1: Ah.
0: Dus, nou. Maar welkom dus bij deze Jeff-sessie. Dan toch uiteindelijk met...
1: Sanne!
0: Eindelijk weer.
1: Ja, welkom. Ik ben weer terug. Dankjewel Jeff. Dank je.
0: Alsjeblieft. Hoe was het? Voor de nieuwe luisteraars eerst. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb een Camino gelopen. De Camino Frances. Dus ik ben van de grens met Frankrijk in Spanje helemaal naar Santiago de Compostela gelopen.
0: Hoeveel kilometer?
1: 780.
0: Damn.
1: Ja, dus de beentjes zijn goed in vorm op het moment.
0: Kuiten van heb ik jou daar.
1: Mm-hmm. Ja, en het was echt heel erg leuk. En een hele mooie ervaring. Dus stel je houdt van wandelen en stel je houdt van met mensen kletsen, dan zou ik het zeker aanraden om ergens in je leven even wat tijd vrij te maken om zo'n avontuur aan te gaan. Want ik denk dat het veel kan brengen.
0: Ja, en wijn ook. Moet je ook van houden, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, niks hoeft.
1: Maar...
0: Het valt aan te raden.
1: En in het Camino... in het Camino Licht... heb ik ook wat nummertjes... die ik mee kan nemen naar de radio toe. Dus ik wil vanaf nu... voor hoe lang de liedjes trekken... elke week een liedje gaan doen van iemand... die ik heb ontmoet op

0: relatie naar Duitsland verhuisd. En hij is al een keer getrouwd geweest en weer gescheiden en weet ik het allemaal wat. Dus hij had heel veel muziek wat hij me kon laten zien. En dit nummer luistert daar heel vaak op de Camino. En ja, who knows. Ja, gaat er een beetje over dat je niet zo goed weet wat de dag gaat brengen. En op de Camino is dat het thema dat veel terugkomt. Omdat elke dag je ergens heen loopt en soms weet je nog niet eens waar je gaat slapen of waar je überhaupt heen gaat. Dus ja, dat was wel een toepasselijk nummer. En je weet natuurlijk ook niet wie je gaat ontmoeten of wie je niet gaat ontmoeten.
1: Hoeveel wijn je gaat sippen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hoeveel paella je gaat eten.
0: Ja.
1: Of chorizo. Ja. Ik moest die Spaans
0: bedenken. Of tortilla.
1: Oh ja, dat ook.
0: Ja.
1: Ja, cool.
0: Mm-hmm.
1: Vet.
0: Ja.
1: Dit is wel een leuk... Ik vind het een leuk segment om te doen in de eerste nummer van de aflevering. Dan heb je altijd iets om naar uit te kijken.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Goed idee, Sanne.
0: Heel goed idee.
1: Als jij het nou ook een goed idee vindt, laat het even weten, hè.
0: Hoe gaat het met onze Instagram?
1: Kan je mij even Instagram updaten? Zal ik eens even een update geven?
0: Ja,
1: op onze Instagram heeft nog... Ik heb het even nageteld.
0: Ja?
1: En het was me best een opgave om het na te tellen.
0: Ja, snap ik.
1: Het
0: was best veel werk,
1: hoeveel,
0: denk ik.
1: Ten eerste heb ik moeten tellen hoeveel nieuwe volgers we hebben.
0: Ja?
1: En ten tweede heb ik moeten tellen hoeveel mensen ons hebben geappt of mij hebben geappt.
0: Ja?
1: Of gedm'd van wat ze ervan vonden.
0: En was dat bij te houden?
1: Nou, ik zal het je eventjes vertellen.
0: Ja?
1: Volgers erbij, 0.
0: Oeh.
1: En DM's, 0.
0: Dus. Misschien hebben we ons publiek leeft gewoon zorg in het moment dat ze niet doen aan social media.
1: Nou, ik vind dat op zich best een goede levenswijze eigenlijk.
0: Ik denk dat dat daaraan ligt en niet aan onze engagement met ons.
1: Ja. Ik denk het ook. Maar je zou kunnen zeggen dat mensen die niet aan social media doen in een soort van paradijs leven misschien.
0: Wow.
1: Zo valt het misschien te noemen.
0: Yep.
1: Daar heeft Spinvis natuurlijk een prachtig nummer over geschreven. Genaamd Paradijs. Dus alsjeblieft.

0: paradijs. Van ons Pinvis. Zo, we zijn ook nog een keertje naar zo'n theaterding geweest van Pinvis. Hier in de Unisof.
1: Ja, zo. Wie had geweten dat we toen een paar maanden later hier de radio op zouden nemen? Ja,
0: ik en niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Want het was ons heel lang een geheim gehouden.
1: Ja.
0: Maar oké, wacht. We gaan zo eventjes een heel bijzonder nummer draaien.
1: Ja.
0: Echt een pracht. Je zou het bijna een symfonie kunnen noemen.
1: Ja.
0: Een van de werelds beste creaties. En jij had er iets over te vertellen.
1: Ja. Ik ken ook wel iemand die dit wel het beste nummer ooit gemaakt vindt. Geen grappen.
0: Sick.
1: Want we zijn natuurlijk nu in de Unisof dit aan het opnemen. Maar ik werk ook bij de Unisof. Fun fact. Nu al bijna 4 jaar. Wat best bizar is eigenlijk. Maar we hebben altijd muziek aanstaan in het theater. En er is altijd op een gegeven moment op de avond een moment dat alle gasten het pand hebben verlaten. En onze medewerkers zijn altijd door het hele pand verspreid. Dus hoe kan je nou aan iemand laten weten van hallo, iedereen is weg. We kunnen bijna naar huis. En dat doen we altijd door dit nummer aan te zetten. Bing, bing, bam, dam, dam, bam,
0: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, b

0: The Crazy Frog, dus. Met Axel F. Ja. Oh, dat is ook nog wel fun fact. Wist je dat dit originele nummer Axel F. van een serie komt? En dat heet The Police Academy.
1: Oh,
0: dat
1: nee.
0: Is een soort van, was het soort van, een soort van een serie uit de 80's wat mijn ouders dan keken. Dat heeft mijn vader in me een keer verteld. Van dat zij dat de van Police Academy en dat een grote onzinnige serie over de LAPD. En dat is het de main team daarvan is dus dit nummer. Alleen dan met wel een heel ander jasje, niet van de Crazy Frog. Je hoort niet zo bing bing als intro van het nummer.
1: Wat een historie heeft dit nummer, ja. Ook, hè? Rijke historie, jeetje.
0: Ja, echt wel. Wow. Oké, dan gaan we nu eventjes het gas er een beetje afhalen. Heel even wat slomer rijden.
1: Mm-hmm.
0: Dit is wel echt, ja, het nummertje, echt heel vet, van Bonobo, heet Cirrus, whatever. En dit heeft hij dus gewoon gemaakt. Dit was eigenlijk, is het een heel simpel nummer, want het is een drumbeat, een kick en een marimba. En uiteindelijk heeft hij er allemaal effectjes en dingetjes bij gedaan, maar dit nummer heeft hij in 2 dagen gemaakt ongeveer. Gemasterd, gemixt, alles.
1: Oh, wow.
0: En het is gewoon echt prachtig, dus ik... Hou op met praten, Cirrus dus, van Bonobo.

0: Siris van Bonobo. Ik zeg het nog maar een keer. Ik kan zeker aanraden om nog een keer te luisteren. Nee, grapje. Nou ja, ofwel. Wie weet. Ja, Siris dus echt. Cool nummer. Magisch. Mm-hmm. Magisch zou ik het zelf noemen.
1: Ik heb deze ook... ben met de bus teruggegaan. Van Santiago naar Nederland. Mm-hmm. Dus dat duurde 35 uur ongeveer. En dit nummer heb ik ook wel vaak geluisterd. Het was wel een goede aanrader van jou.
0: Dankjewel. Het is een goed, ik denk echt een goed nummer om zo bij weg te doezelen.
1: Ja.
0: Lekker als je inderdaad veel te lang in de bus zit. Mm-hmm. Hoe lang moest je in de bus?
1: Ja, 35 uur ongeveer.
0: Boah, jemig. Ja, dan heb je ook wel een beetje rustgevende muziek nodig. Soms.
1: Ja, als zeker.
0: Bij zwetende, stinkende mensen. Waar je er zelf waarschijnlijk één van was.
1: Ik weet niet waar je het over hebt. Maar goed, nu weer tijd voor een banger. Dus hier is Shoop van Salt-N-Pepa.

0: YouTube dus.
1: Banger.
0: Van Salt and Pepper.
1: Echt een goede naam ook.
0: Ja, dat is echt een goede naam. Maar ze zijn toch met z'n drieën?
1: Weet ik niet.
0: Wie zou Salt heten, wie zou N heten en wie zou Peppa heten?
1: Goede vraag.
0: Ik heb geen
1: goede vraag.
0: Dit zijn de vragen die je moet stellen. Als dit had ik moeten weten. Als DJ zijnde. Als er echte heuse radiodisc jockey zijnde. Had ik dit moeten weten. Maar helaas moet ik weer teleurstellen.
1: Ach.
0: Oké. Eventjes. Moet je eventjes een kleine word of warning. Dit is een beetje een vibe switch. Nou, het is nog steeds rap. Maar het is wel een beetje andere rap. Fred Again, .. en Skepta. En nog van alles en nog wat. Met Victory Lap.

0: I need that.
1: Victory lap. Victory lap. Sorry. Fred Again en Skepta. Ja, Fred Again. Leuk feitje over Fred Again. Hij heeft in een a cappella groep gezeten van Brian Eno. Een van die hele grootste, geloof ik, producers en ook muziekschrijvers in Engeland. Hij is ook heel cool trouwens, Brian Eno. Hij heeft coole, hij maakt ook wel hier en daar wat opinie en zo. Af en toe wordt zo geïnterviewd van, wat vind jij van de oorlog met Oekraïne? En dan zegt hij, dropt hij even in 2 minuten een heel coherent, cool verhaal. En dan gaat hij weer weg. Thank you for your time, zegt hij dan. En dan gaat hij weg. Coole meneer is het. En dus heel bekend en groot. En hij, die Fred Again, was 16. En toen zat hij in zijn a cappella groep. Dus the more you know, hè? Oké, ik wil wel weer. Is het weer tijd om terug naar Nederland te gaan? Of willen we nog eventjes wat Engels doen? Wat vind jij?
2: Misschien is het wel weer tijd om even terug naar het Nederlands te gaan. Hè?
1: Naar het Vondelpark?
2: Wellicht.
1: Ja? Zullen we even naar het Vondelpark?
2: Ja, is goed. Wanneer dan?
1: Vannacht? Zullen we dat doen?
2: Ja.
1: Oké, het is een date.
2: Oké.
1: Vondelpark vannacht. Van Acta en de Munich.

0: wist niet dat parken konden lopen.
1: Nee. Wat dan raar. Leer je elke dag weer nieuwe dingen, hè?
0: Ja, je hebt wel... nee, laat maar. Je kan niet. Parken kunnen gewoon niet lopen.
1: Nee.
0: Ik zat even te denken aan Avatar. Aan dat die lion turt. Nou, laat ook maar eigenlijk. Heb je dat ooit gekeken? Avatar The Last Airbender?
1: Ja, natuurlijk. Okay, natuurlijk.
0: Goed zo. Gelukkig maar. Anders dan had ik je eventjes een aanrader gegeven.
1: Mm-hmm. So.
0: Dus bij deze ook. Als jij het nooit hebt gezien, dan een aanrader dus bij deze.
1: Ja.
0: Zeker doen. Een van de... Misschien wel de sixte serie die ik ooit gezien heb. Dat is echt heel vet.
1: Yeah.
0: Het is wel geanimeerd. Dus als dat niet je cup of tea is, dan heb je pech, want je moet hem gewoon kijken.
1: Ja.
0: Vind ik. Ja,
1: nou, zo duidelijk simpel taal. Is het.
0: Oké, okay, muziek. Muziek. We zijn een muziekprogramma. Hè? We moeten altijd veel klessen bessen.
1: En we gaan weer naar een mooi nummer luisteren. Van een van mijn favoriete muziekgroepen. Dit is van Salt. En het is een mooi nummer. En het heet Good Things Will Come After the Pressure.

0: So, Jill zegt, good things will come after the pressure van Salt. Heel sick. I like.
1: Mooi. Oh! Yo, wat onverwacht dit weer. Oh, ik zit in de knoop met een kabel.
0: Je ziet hem niet aankomen, hè?
1: Nee, die zag ik even
0: het
1: niet aankomen.
0: Het komt altijd op de meest rare tijden.
1: Ja. Yeah.
0: Heb jij iets of zal ik beginnen?
1: Begin jij maar.
0: Oké. Een vrij makkelijke.
1: Oké.
0: Of je hebt dus de keus. Of je mag nooit meer de grond aanraken. Of je mag nooit meer van de grond af. De vloer in huis is oké, maar de trap is al klaar. En je voeten moeten, je mag wel zitten,
1: ja?
0: Maar je voeten moeten op de grond blijven. Anders ben je dood.
1: En een auto?
0: Ook niet.
1: Oeh.
0: Klaar.
1: Zo, dat is best wel moeilijk.
0: Ja, rennen mag wel. Ik vind dat rennen nog wel mag.
1: Oké. Okay. Dan zou ik nooit meer de grond aanraken doen.
0: Ja, ik ook.
1: En dan zou ik misschien in mijn ja, leven misschien even in een rolstoel leven.
0: Ja, maar dat is dan... Ik vind wel... Oké, wacht. Laten we vervoer er buiten beschouwing laten. We gaan vervoer houden
1: mag
0: buiten
1: wel.
0: Beschouwing. Dus je mag wel... Bij beide mag je nog... Ik heb hier niet heel lang over nagedacht. Hoe heet het? Je mag gewoon fietsen, auto, vliegen, alles met beide.
1: Oké, dan blijf ik altijd aan de grond.
0: Oké, saai.
1: En jij?
0: Ik ga... van de grond af.
1: Oké.
0: Dat lijkt me een recept voor een grappig leven.
1: Oké.
0: Maar het lijkt me. Alleen dan wordt bergbeklimmen wel moeilijk. Maar ja, mag wel zeilen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: En dan kan je een heel cool huis bouwen. Met ja, allemaal touwen en zo.
0: Ja.
1: Dat je van de ene kant naar de andere kant moet klimmen.
0: Ja, precies. Maar jij mag dus ook de trap niet meer op.
1: Nee, maar je mag wel een touwen klimmen.
0: Ja, want ik mag wel de trap op, maar jij niet. Want jij bent dan niet meer op de grond.
1: Oh ja, maar dan... bouw ik voor mezelf een huis.
0: Bungalow.
1: Met een bungalow.
0: Ja, maar dat vind ik dus saai.
1: Nou ja.
0: Dat is toch saai?
1: Nou, misschien als dat een hele mooie bungalow is.
0: Ja, maar het is wel heel handig. Het is wel echt fucking onhandig om zonder de vloer aan te raken. Nou ja, in ieder geval.
1: Nou, we kunnen dan over 10 jaar even bij elkaar terugkomen en dan bespreken
0: als
1: we even...
0: Als ik een leven lang zonder de vloer aan te raken.
1: Ja.
0: Ja, en wat heb jij voor het dilemma?
1: Mijn heeft een beetje te maken met een dilemma die ik vaak in het echt ook heb ervaren. Op mijn trip.
0: Mm-hmm.
1: En ik had vaak de struggle dat er... ik kreeg sowieso altijd... Je slaapt dan in herbergen. En in die herbergen zijn altijd stapelbedden. En je slaapt dan denk ik ongeveer gemiddeld met een 10 op een kamer of zo. Dus ja, je moet met veel mensen rekening houden. En je hebt ook last van veel mensen eigenlijk. En nu had ik vaak dit dilemma. Ik slaap graag met het raam open. Want ja, ik vind het gewoon fijn om frisse lucht te kunnen ademen. Maar er waren ook veel mensen die dat niet zo hebben. En die wilden graag met het raam dicht slapen. Dus dat vond ik gewoon af en toe wel lastig. Zeker als het heel warm is buiten. Dat vond ik een beetje... om met het raam dicht te slapen. Maar mijn andere struggle was soms af en toe 's nachts... dat er dan iemand onder mij sliep met slaapapneu... en die snurken echt heel erg. Zo erg dat als ik oordopjes in had... dat ik het gewoon voelde vibreren in mijn lijf.
0: Ja.
1: Dus nu aan jou de vraag... zou je liever altijd met het raam dicht... met 10 op een kamer slapen... Of zou je altijd met 3 mensen om je heen slaapapneu hebben willen slapen?
0: Ja, poeh. Jemig. Raam dicht, denk ik.
1: Ja.
0: Ik kan daar net genoeg aan wennen. En ik kan best prima tegen in de warmte slapen.
1: Oké.
0: Persoonlijk.
1: Oké.
0: Ja. Knorrende mensen is wel echt verschrikkelijk. Ik haat dat. Ik kan er echt ook niet goed tegen. En ik doe het zelf ook weinig. Soms als ik dronken ben misschien. Maar, of als ik een volle neus heb. Maar
1: ja,
0: bijna nooit.
1: Nee.
0: Weinig.
1: Mm-hmm.
0: Ook al weet ik dat zelf niet. Maar dit heb ik gehoord.
1: Mm-hmm.
0: En jij?
1: Ik zou hem echt oprecht wel voor de snurkende mensen gaan. Ik ben wel 's grootste nachts. Ik weet niet waarom het zo'n groot ding is voor mij. Maar ik ben wel 's nachts zo wakker geworden. Gewoon van de hitte. En dat ik echt dacht. Ik krijg geen lucht. Dus.
0: Gekkie.
1: Ja.
0: Ja, maar op zich. Ja, het is beide gewoon kut. Dus dan is er ook niet echt een foute keuze, ja. Natuurlijk.
1: Maar goed, maar goed.
0: Goed, okay, dilemma. Dan, dit is een weer food for thought.
1: Ja.
0: Het hoort.
1: En nu
0: ook meteen tijd voor de genre shout-out.
1: Ja,
0: dan?
1: Ja, en ook misschien een shout-out aan iemand die nu zit te luisteren, wellicht.
0: Wie weet.
1: Wie weet. Hoi Margot.
0: Ja, shout-out naar Margot.
1: Bedankt voor dat je het eten wilde afmaken met koken. Ik was te laat namelijk, dus ik kon het eten niet meer afmaken. Bedankt. Deze is voor jou.
0: Een funky nummertje. Dus laten we het genre indie, Noorse indie noemen.
1: Ja.
0: Want het is dus Noorse en het is indie muziek. Het is wel een beetje funky ook, maar indie kan eigenlijk alles zijn. Eigenlijk is indie echt een vals spul genre. Maar het heet, ik zou het niet weten hoe je het goed uitspreekt, maar ik denk Lille Sutte Swanse.
1: Perfect.
0: Je moet het een beetje zingerig zeggen, mm-hmm. Toch? Van

0: Lillis het de Zwanse.
1: Kijk,
0: van Hubba Bubba Club.
1: Banger.
0: Ik ga, wacht, hou ze eventjes bezig. Ik moet eventjes wat opzoeken, want ik ben nu te benieuwd.
1: Oeh, wat ga je opzoeken dan?
0: Nou, wat het betekent, Lillis het de Zwanse.
1: Ah.
0: Zeg wat, zeg iets leuks.
1: Ik denk dat het betekent... laten we dansen. nu gaan we zien of ik Noors kan of niet.
0: Kleine schattige staart. Uit het Deens is dit. Maar de mensen zijn Noors. Dus wacht. Kleine schattige staart.
1: Oh, oké. Okay. Nou, bijna.
0: Kleine schat. Ik vond zwansen te erg lijken op schwans. Dus ik vond, het raar. Nog een huishoudelijke mededeling.
1: Ja, we hebben belangrijk nieuws.
0: Ja.
1: Want aangezien onze baan als radio DJ zo zwaar is. En ik vind het best wel heftig om nu gelijk weer een hele week 1 uur vol te moeten praten. Gaan we even ertussenuit. En gaan we even op business trip samen volgende week.
0: Ja.
1: En
0: strictly business.
1: Strictly business.
0: Alleen zakelijk.
1: Ja. En Jep. Kan jij misschien aan de luisteraars thuis vertellen waar we heen gaan?
0: Dat weet ik niet.
1: Oh, hoe kan dat dan?
0: Dat we gaan liften.
1: Oh!
0: Ja, ik ga jou de hele tijd als eerste laten instappen.
1: Absoluut niet.
0: En dan ga je meegenomen worden.
1: Nou.
0: Nee hoor, tuurlijk niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben lief en bedachtzaam.
1: Ah, oké.
0: Okay. Laatste nummertje alweer.
1: Jeetje.
0: Oh, hij praat al. Shit, dit is de gouden regel. Sorry. Nergens goed voor dus, Van de Dijk.
1: Dus tot over 2 weken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af na een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
3: Dit is Campus Radio.
4: RTV Rijnstreek.
5: Dag beste luisteraar, we hebben weer een bordervolle uitzending. Buiten is het bloedheet en niezen de minis van de pollen in de lucht. Binnen zit ik met Kees en gaan we het hebben over de dood.
6: De dood, ja.
5: Of misschien eerst nog even over die niezende minis.
6: Ja, of eerst misschien even over het leven. Maar ja, het is, buiten is het bloedheet, Philip. Maar hier in de studio, zoals Ton beaamde, is het ijs en ijskoud. Het
5: voelt, heerlijke airco zit hier.
6: Ja, het voelt haast alsof op de Noordpool zit of zo, of Antarctica.
5: Ja, ja, op een goede manier. Verder is het hier ook nog op een hele andere manier comfortabel. Ik heb namelijk een nieuwe stoel.
6: Ja, ik ben heel jaloers. Ja, ik zit gewoon op een soort burgerlijke, soort van, ja, wat is dit? Het
5: tafelstoel,
6: is wel, wel een mooie kleur, is het wel. Wat is dit? Smaragdgroen of zo? Dus ik ben er op zich wel blij mee, maar ja, jij zit er wel echt als een soort koning
5: ja, nee,
6: bij.
5: Ja, het verschil moet er zijn natuurlijk. Hè?
6: Ja, nee, ja, jij bent de gast hier, dus ja.
5: Nee, maar goed, wij liepen hier naartoe en toen hoorden we ineens een mini-niese. Kan jij nog even voordoen hoe die klonk, Kees?
6: Hij klonk een beetje, of zij, kan ook, hè? Het is een beetje... Itchoo!
5: Ja, het was, en toen hadden we het erover. Dit past perfect. Deze mini niest als een mini.
6: Dit is hoe minis zou niezen. Maar ik moet zeggen, ik heb er wat langer over nagedacht. En ik denk, je doet eigenlijk minis wel tekort. Misschien is dat wel voor minis heel stereotyperend. Misschien is dat zelfs wel beledigend. Dit waarom is, kan een mini niet krachtig niezen,
5: waarom
6: Philip?
5: Mag ik niet minis niet stereotyperen, Kees?
6: Omdat ik denk dat er heel veel diversiteit is binnen de minis. Ik denk dat minis heel veel zouden heel veel kunnen. Minis kunnen
5: mini
6: net zoveel als de Range Rover.
5: Die niest anders dan een andere mini.
6: Mini Cooper, hoe niest de Mini Cooper dan?
5: Tjoe.
6: Tjoe. Een beetje zo.
5: Ja.
6: Als een soort alarm.
5: Een soort, ja. Ja.
6: Ik vind het wel deftige wagens, de Mini Cooper.
5: Ja, ik ook. Ik zou er zeker niet op tegen staan een keer. Eentje... hebben. En hoe niest een vrachtwagen?
6: Ja, een vrachtwagen die niest... ik vind, het voelt een beetje alsof ik een soort kind ben dat jij zegt van, hè, wat zegt de koe, weet je? Een vrachtwagen die niest een beetje. Ja, je hebt wel van die mannen die dan niezen, maar die maken er dan ook een soort theaterstuk van. Die
5: zet hem even goed aan.
6: Het is een beetje. Sorry
5: voor de oortjes, ja. Beste luisteraars.
6: Excuus, ja, maar dat is gewoon hoe het gaat.
5: We gaan nu luisteren naar Hot Cherry.

0: Kijk, dat kan natuurlijk niet missen, beste luisteraar. Cheerio met Justin de Wild. Als je deze zomer even niet weet wat je moet draaien, dan kan je dit natuurlijk altijd aanzetten.
1: Ja, dit is heel feestelijk. Ja, je wordt er blij van. Het is perfect voor dit zomerse weer. En Philip, dit is ook wel muziek die ze heel erg kunnen waarderen. In de regio, ik heb het gevoel, in de stad begrijpen ze niet wat voor plezier dit kan brengen. Gewoon die soort van vrije ziel.
0: Ja, plezier hoeft niet ingewikkeld te zijn.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Precies. Plezier hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. En dat weten ze als geen andere in Ede. En daar ga ik het even met jou over hebben. Ja,
0: okay.
1: Dat doen we niet vaak natuurlijk. Of vaak is het in negatieve context. Want ja, wij houden natuurlijk meer van Wageningen. Maar deze keer, ja, ik moet zeggen, Ede, ze hebben zich uitgesloofd. Het ziet er geweldig uit.
0: Ik ben nog een beetje sceptisch, merk ik.
1: Ik zie hier Heideweek 2026. Dat is een festival dat elk jaar plaatsvindt in Ede. En dit jaar komen er grote namen naar Ede. Grote namen. Dus zet het maar in je agenda.
0: Okay.
1: Het grootste feest van Ede. En wie komen er allemaal? Niemand minder dan Paul Elstak. Beter bekend onder zijn artiestennaam DJ Paul Elstak.
0: Oh ja, wacht. Ja, ik was het even kwijt.
1: Jeroen van der Boom. En Treintje.

0: ik denk dat het een geweldige avond wordt. Ja, je zou meestal niet naar Ede komen om te feesten, maar ja, nu echt wel hoor.
1: En, yep. En verder, waarom Heideweek? Gaan ze iets doen op de heide?
0: Dat is mij niet helemaal duidelijk. Er is een traditie dat zij een grote heideoptocht door het centrum nemen. Door het centrum van Ede. En daarna gaat het feest verder op het Kuiperplein. Met dus Mental Theo.
1: Ik heb een soort rare een heidetocht door het centrum.
0: Ja,
1: dat is een beetje alsof ik een soort vliegtuigparade in de haven of zoiets. Wat is dit?
0: Ja, het is sinds 1935. Omdat de heiden die bloeien. En die bloeien natuurlijk alleen in Ede of zo, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, ja, de Veluwe is het daar natuurlijk.
0: Ja, het bloeit het mooist in Ede. Maar ja, muziek en gezelligheid in het centrum van Ede. En dat is bijna nooit. Dus het is een heel, heel speciaal evenement.
1: Ja.
0: Ja, ik zou er zeker heen gaan. Ik zou nooit aan een luisteraar aanraden om naar Ede te gaan. Maar deze keer maak ik even een uitzondering.
1: Oké. Ja. Nou, je hoort het, beste luisteraar. Ga naar Ede. Verder kom ik een interessant nieuwtje tegen.
0: Oh ja?
1: Een luchtballon crasht op de Wageningen campus.
0: Wat?
1: Ja. Er is een foto die circuleerde rond online, in online groepen. En hij riep veel vragen op. Het is een foto waarop een mandje is te zien die vastzit aan een auto. En die auto die is helemaal in elkaar gedeukt. De voorruit is helemaal in tweeën gevouwen. En er zit een man in dat mandje. Die ziet er redelijk gezond uit. En daarachter zit een soort kraam. En het staat op de Wageningen campus. Ik herken het ook van een van de gebouwen genaamd Atlas. En er was veel speculatie van, oh, is dit AI? Want er zit een soort spanband om de auto aan het mandje vast. Maar wat schijnt, is dat... en er zijn ook heel veel comments over dat het een veel te grote picknickmand is. En dat dit echt geen luchtballon zou kunnen zijn.
0: Oh, alle luchtballon-experts komen opeens...
1: Ja, komen ineens naar buiten. Maar het is dus wel echt, het is namelijk een soort testsituatie voor de brandweer. En dan de woordvoerder van de brandweer, die vindt het heel jammer dat dit nu is uitgelekt. Want het moest altijd een soort verrassing zijn voor de brandweer om te kijken waarmee ze dealen. En dan gaan ze, bij deze hebben ze een luchtballon crash in scène gezet op de Wageningen campus. Zodat die brandweer in opleiding dit dan zou kunnen tegenkomen als oefenscenario.
0: Het was allemaal doorgestoken kaartje, joh.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Jeetje, het was allemaal nep. Ja, al die speculaties hebben echt iedereen om de tuin geleid dan.
1: Ja,
0: iedereen is er gewoon
1: auto,
0: ingetrapt.
1: Ja. Maar ook, het is grappig, omdat het dus in scène is gezet, vonden mensen een soort van hele details, gaan ze dan naar kijken en dan zeggen ze, oh, dit is AI, want dit auto heeft geen nummerbord. Of er zit een soort spanband op dat mandje.
0: Oh.
1: Maar dat is dus omdat het in scène is gezet door de brandweer.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje iets raars van de brandweer om in scène te zetten. Alsof van alles wat je doet bij de brandweer, het meest waarschijnlijk is dat een luchtballon op Wageningen campus neerstort.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ik vind het vrij onreëel.
1: Dan kan je zeggen, een kat in de boom stoppen.
0: Ja,
1: of zo,
0: inderdaad.
1: Dan,
0: of dat iemand vast zit op de wc of zo. Of wat doet de brand...
1: op de wc.
0: Ja, nou ja, ik ken wel zo'n verhaal van iemand die dan vast zat op de wc. Omdat het slot was vastgeroest of weet ik veel wat. En dat die toen dat ze toen de deur met een hakbijl zo hebben geopend. En toen hebben ze hem bevrijd.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Met een hakbijl?
0: Met een hakbijl.
1: Kon je niet met zo'n sleutel
0: zetten? Nee, ja. De heel theatraal zijn ze. De brandweer.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: We gaan even een nieuw liedje spelen. Ik ga de nummers van vandaag, de meeste, niet allemaal afspelen. Want sommige zijn nogal lang.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Dus mocht je de nummers verder willen horen, dan moet je even goed opletten wat wij zeggen qua titels. Nu komt Mary Jane's Last Dance van Tom Petty.
0: Hey, deze hadden we net.
1: Ja.

0: Mary Jane Tom Petty. Mary Jane's Last Dance. Ja, ja. Precies, ja. Kijk eens, ik heb hem. Ja. Dat was niet een goede uitleiding. Hij lijkt, sterker nog, Philip, hij lijkt helemaal kapot gegooid. Maar weet je wat nog meer kapot is gegooid recentelijk? In Wageningen.
1: Nou.
0: massale hoeveelheden servies bij een Grieks restaurant. Massale hoeveelheden. Maar, gewoon op straat.
1: Echt? Maar dat is toch niet gek eigenlijk? Is dat niet nou, juist de Griekse traditie? Dat als je het eten lekker vindt, dat je zo'n bord op de grond smaakt?
0: Ja, nou, Philip, dit is dus eigenlijk wel jammer. Maar eigenlijk, dit is inderdaad het hele clue van het hele verhaal. Oh, maar wat ik dus interessant vind, is dat staat... Je bent scherper dan de journalisten van de Gelderlander. Want die hebben er erg lang over gedaan. Het is een heel raar reportage. Het begint dat het echt een soort mysterie is. Het restaurant ligt er verlaten bij. Maar een blik op straat en een video die rondgaat op het internet zegt genoeg. Hier is iets heel merkwaardigs gebeurd. En dan gaan ze zo door en dan gaat het over hoe... terwijl op de foto's lijkt het wel mee te vallen hoe ongelooflijk veel scherven er op de weg liggen. En dat het
1: duizenden, miljoenen scherven.
0: Alsof het een soort oorlogsgebied is.
1: Een soort Auschwitz waar ze die haren dan
0: inderdaad.
1: Hebben verzameld.
0: Ja, inderdaad. En ze maken er een heel mysterie van. Met echt, kijk eens, bijvoorbeeld dit. Ja, de luisteraar zou het niet kunnen zien. Maar met foto's echt alsof er een bominslag is geweest. En ook wat ik dan interessant vind. Ja, Philip, jij hebt het al meteen. Hoe wist je dat eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, weet ik veel. Dat weet ik gewoon. Dat zijn mijn algemene kennis is natuurlijk oneindig groot.
0: Oh ja, die is echt gigantisch.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is dan ook dit bot alsof het een soort criminele daad is geweest. Het staat hier zo tussen de kopjes door. Staat er, weet jij meer? Heb je een aanvulling op dit verhaal of meer beelden van wat er gebeurd is? Laat dit dan weten door bericht te sturen naar sstokman@gelderlander.nl. Nou, S. Stokman die doet niet echt goed zijn onderzoek. Maar het voelt ook een beetje respectloos, toch? Dat een deel is van de Griekse cultuur. En dan zegt, hier is iets heel merkwaardigs aan de hand. Maar
1: ja, iets heel heftigs. Uiteindelijk, moordaanslag.
0: Ja, maar uiteindelijk zijn zij wel tot de conclusie gekomen dat het een Griekse traditie is. Maar dat heeft ze op basis van hoe het reportage door Sylvijn Stokman en Janko van Sloten zijn. Twee mensen ook waren dit aan het onderzoeken. Dat vind ik ook grappig.
1: En dat geen van de twee die kon even
0: naar de hoogte halen. Het heeft hun tenminste een dag geduurd, staat er, om het te updaten. Maar ik vind het grappig, want ik dacht eerst van, nou leuk, ze weten het niet. Ik ga er meer over opzoeken of er meer al bekend over is. En toen kwam ik meteen al bij dat het een, wat jij zei, dat het een Griekse traditie is. Dus ik begrijp niet zo goed wat er mis is gegaan in een soort... Het is een heel raar nieuwtje eigenlijk wat ik nu vertel. Maar ik vond het gewoon een fascinerend stuk journalistiek van de Gelderlander. En sterker nog, het is echt ze hebben het zo goed verkocht dat het ook in het AD heeft gestaan hoe raar het is dat er zoveel scherven op straat liggen. Ja, ik vind het ook...
1: Jeetje, ik zou eigenlijk de journalistiek in moeten.
0: Ja, om dit soort dingen recht te zetten. Om te zeggen, dit is gewoon een Griekse traditie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tradities. Ik heb ook echt iets waanzinnigs meegemaakt. Echt een soort interessant dat mensen zulke andere perspectieven kunnen hebben op dezelfde situatie. Ik heb van de week heb ik een participerend onderzoek gedaan voor mijn studie. En bij een participerend onderzoek neem je eigenlijk deel aan iets en dan moet je dat naderhand opschrijven en kijken hoe waar de sociale normen en dingetjes en dat moet je allemaal beschrijven. Het is allemaal niet heel interessant wat het allemaal is. Maar goed, ik was met een groepsgenoot van Uni. Was ik een vergadering, had ik bijgewoond van een vereniging. Maakt niet zoveel uit wat. En we waren allebei vroeg aanwezig. En in de gang van de vergaderzaal was er gewoon een klein gesprekje. En na de hand moest dus opschrijven wat je allemaal had ervaren.
0: Ja.
1: En ik had opgeschreven dat we op de gang stonden en een gesprekje hadden over een LinkedIn-post. En over de ruilboekenkast die op die gang stond.
0: Weer met die LinkedIn de hele tijd.
1: Ja, nee, ja, maar ik vond het toen heel grappig, want ik had die dag een post gemaakt en ik had het geprobeerd helemaal op te blazen.
0: Kijk, ja, dat heb je vorige week ook gezegd. Ja.
1: Dat was die dag ook. En verder was er nog een boekenkast, dat had ik ook beschreven. Van, we maken wat grapjes over de boekenkast en de boeken die erin staan. En vervolgens lees ik zijn participerende observatie. En daarin staat...
0: Is een medestudent?
1: Ja, dit is mijn medestudent. Dus dit is dezelfde situatie. Ja. Wat hij heeft herinnerd is dat we op de gang stonden. We waren iets te vroeg. En dat we met nog een andere jongens daar stonden. En dat we daar alleen maar groepjes grapjes hebben gemaakt over poep en plas.
0: Ja, maar dat is gewoon niet... Maar dat is niet waar.
1: Ik heb hier vanochtend toen ik dit las, zo 5 minuten voor me uit te lopen staren van... Hebben we poep en plas grapjes gemaakt? Wat heb ik dat gemist? Waar was ik? Heeft hij die zelf bedacht? Of zat hij zelf alleen maar te denken aan poep en plas? Terwijl hij daar
0: ja, het was waarschijnlijk gewoon een binnenpretje. Ja, vond hij gewoon zelf grappig. Nou, mag ook.
1: Ja, dus, en nu heb ik bij de reflectie er ook bij gezet van... Ja, nog hele andere observaties. Andere dingen die ons in het oog springen blijkbaar. Ja,
0: ja, maar is het nou wel zo of niet, volgens jezelf?
1: Volgens mezelf niet. Maar ik denk ook, misschien heeft hij het zo geïnterpreteerd van... Oh, al die LinkedIn-praat is eigenlijk allemaal poep. Wat de men allemaal op LinkedIn zegt, dat is allemaal bekakt gebrabbel.
0: Dat is eigenlijk heel poëtisch is wat ik probeer te zeggen. Het is niet gewoon zomaar poep en plas.
1: Nee, het is niet zomaar poep en plas. Er zit altijd een diepere betekenis achter poep en plas, denk ik.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik vind, ja, of hij heeft gewoon het verkeerd gehoord of zo. Of hij vond het zo saai dat hij er zelf poep en plas van maakt. Maar is dit... Ja, het kan...
1: Maar dan nog steeds, als je het dan zo saai vindt... En dat je het dan gaat hebben over poep en plas.
0: Ja, maar... maar het kan ook zijn dat het gewoon een soort grap... dat het een soort grap is geweest van... van hem... Dat jij eigenlijk bent gefopt. Dat jij probeert te overtuigen dat jij het over poep en plas had. Terwijl je had het helemaal niet over poep en plas.
1: Ja, ik weet ook echt niet wat het is. Zullen we weer een liedje draaien, Kees?
0: Ja, heel graag.
1: Money van Plink Floyd. Dan kunnen we die poep en plas achter ons laten.
0: Plink Floyd.
1: Plink Floyd.
0: Plink plonk.
1: Jezus. Een hele lange intro. Misschien moeten we hier even overheen praten. Ja. Hier wordt allemaal geld verdiend, hoor ik.
0: Ja, daar hou ik van. Geld verdienen. Oh, doe ik graag.
1: Basloop. Nou, veel plezier, beste luisteraar.
0: Veel plezier.

0: Kijk, dat was Money van Pink Floyd.
1: Ja, prachtig. Misschien denkt de luisteraar er is doorgespoeld, maar dat is helemaal niet waar.
0: Nee joh, dat zou vloeken in de kerk zijn.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Op de radio doe je dat nooit.
0: Nooit. Nooit zouden wij doorspoelen.
1: Maar Philip, ik wil nog heel even terugkomen op mijn betoog over het reportage over het Griekse restaurant.
0: Ja.
1: Want de twee schrijvers zijn Sylvijn Stokman en Janko van Sloten.
0: Ja.
1: Nou, bij Sylvijn Stokman is er niet veel... Om aan te merken, het is interessant dat hij is verslaggever in de gemeente Renkum. Dus ik weet niet waarom hij nu hiermee te maken heeft. Maar goed, prima, ja. Sylvijn, weet je wel, verbreed je
0: horizon. Ja, maar in Renkum zijn ze heel goed gelovig, hè? Dat is de Bijbelbelt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, dus dan denken ze dat scherven... Ja. Dan denken ze juist dat scherven geluk brengen, toch?
0: Is dat nou niet... ja, ze geloven gewoon meteen dat er overal criminele actie of zo achter zit, weet ik veel.
1: Oh, zo zijn ze in Renkum.
0: Ze geloven dit soort verhalen meteen.
1: Dat wist ik niet. Maar dit vind ik dan interessant. De andere, want omdat twee mensen waren bezig met dit grondige onderzoek over de scherf bij het Griekse restaurant. Janko van Sloten. Janko, die is... Chef online en schrijft onder meer over calamiteiten. Wat impliceert dat de Gelderlander dacht... Jezus, dit is zo heftig, die scherven. Dit is zo levensgevaarlijk. Stuur Janko van Sloten erop af. Want dit wordt me te gek. Maar chef online vind ik ook leuk. Eigenlijk is dit...
0: Maar als chef moet je dit toch weten of zo?
1: Precies. Dat zou ik ook denken. Maar ook... Het is ook wel perfect voor hem, inderdaad. Je zou denken dat het wat gemakkelijker zou gaan... en niet zo stroef zoals het nu is gegaan. Want hij is zowel chef en hij weet veel over calamiteiten. Dus dan, ja...
0: Jeetje,
1: hij is gewoon van een... Wat is de uitspraak? Van een mier en olifant maken? Of,
0: ja. Over een mier en olifant maken gesproken.
1: Ja.
0: Ik heb een nieuwtje gevonden uit 2023. Dus is het niet heel actueel meer.
1: Ja.
0: Maar... Atlas is een gebouw van de Wageningen Universiteit,
1: ja.
0: Ontruimd wegens verdacht pakketje.
1: Oké.
0: En dan staat er in het artikel, los alarm. Het pakketje bevatte een wesp of bij, bleek na onderzoek.
1: Na onderzoek. Ja, maar dit vind ik, weet je Philip, dit verbaast me eigenlijk niets. Want dit vind ik typisch Wagenings, weet je, altijd in de weer met de natuur. En dat als er dan een wesp of een bij is, meteen in rep en roer en dat grondig gaan onderzoeken. Ja, dat vind ik gewoon typisch iets voor de weer, toch?
0: Ja, als de dierenliefhebber bang zijn voor spinnen of zo.
1: Ja, ja.
0: Nee, ja, ik had dus even het artikel gelezen. En er was een verdacht pakketje aangetroffen die er niet uitzag zoals die andere post eruit zag. Toen heeft de medewerker de politie erbij gehaald. En er is een explosieve opruimingsdienst gekomen. En die heeft met röntgenapparatuur gekeken wat er in dit pakketje zat. En toen kwamen ze erachter dat het een wesp was.
1: Ja, röntgen. Maar wat dachten ze dan?
0: Misschien is dit wel de enige wesp ooit die door een röntgenscan is gegaan.
1: Zo. Ja, nou, er moeten wel veel wespen per ongeluk mee zijn gaan in een röntgenscan of zo.
0: Hoezo? Dat zit toch niet, ja...
1: Ja, dan denk je vliegt niet, gewoon door het ziekenhuis aan. Oeh, ik vind het eigenlijk wel een idee voor een boek. Ja. De wesp die door de röntgenscan per se wil. Die doet er alles aan.
0: En dan bleek ze heel hoog begaafd te zijn of zo, weet ik veel.
1: Ja, ja. Maar je vraagt je dan wel af, hè, Philip, hoe... Wat dachten ze dan eerst wat het was? Want wat hoor je dan? Je hoort de wesp zoomen, maar dan herken je toch wel dat het een insect is. Dachten ze dat het een bom? Waar waren ze? Ze waren heel...
0: Volgens mij waren ze bang dat het een bom was. Maar er staat niet heel duidelijk hoe en wat.
1: Nou ja, ik vind het maar mal. Ik vind het maar mal.
0: Ik vind het ook echt absurd.
1: Maar ik ben ook niet verbaasd, eerlijk gezegd. Ik ben eigenlijk meer Team Ede geworden deze uitzending. Grapje natuurlijk.
0: Dat kun je echt helemaal niet
1: zeggen. Nee, sorry.
0: Dan doe ik gewoon dit.
1: Ja, nou.
0: Moest even een knop ingezet.
1: Zo heb ik mijn lesje geleerd.
0: Ja. Maar goed. Woord van de week. Waar ik, Philip Timmers, duik in de diepste krochten van de Nederlandse taal. Om vervolgens 12 woorden voor te leggen aan mijn testpanel. Die op democratische wijze het woord van de week kiest. Deze week hebben we een aantal fantastische woorden. En is er eindelijk uitslag over het spreekwoord der spreekwoorden. Nu zou ik willen dat ik een soort echo op mijn stem kon zeggen.
1: Maar... Spreekwoord der spreekwoorden. Kan dat niet met die... Je hebt al die campus nieuws. Die klinkt een beetje als een echo. Snap je wat ik bedoel?
0: Maar dat moet ik wel even...
2: Campus Radio.
3: Campus Radio.
0: Ja, ja. Ja, dat, daar doen we het mee.
1: Ja.
0: Bedenk maar even in dat er een soort echo op mijn stem zat. Maar het spreekwoord der spreekwoorden, daar wil ik het eerst even over hebben, Kees. We hebben nu de afgelopen paar weken spreekwoorden verzameld en voorgelegd aan het testpanel. En uiteindelijk zijn van alle weken zijn de winnaren heb ik bij elkaar gezet. En dat zijn weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
1: Okay.
0: Wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Dat is spelen met de klink van het crematorium. En mijn naam is Haas.
1: Ja.
0: Heb jij een favoriet?
1: Ja, ik heb altijd een favoriet. En ik heb altijd een hele, hele duidelijke mening.
0: Ja.
1: En ik heb gestemd op... Mijn naam is Haas. En ik moet zeggen, ik stemde wat laat. Dus het kan zijn dat ik een beetje ben beïnvloed door...
0: uitslag,
1: door
0: hoeveel, ja.
1: Ja, door de uitslag. Maar ja, mijn naam is Haas. Ik vind het gewoon uniek. Hij is grappig. Ik vind wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen, vind ik een beetje te lollig. Van ja, god, ja, spreekwoorden. Het is niet allemaal maar koek en ei, weet je wel. Ja. Soms moet het ook serieus worden gebruikt. Weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, vind ik ook leuk. Maar die ken ik denk ik iets te goed.
0: Ja, die wordt iets te veel gebruikt.
1: Ja, omdat hij zo mal is. Maar daardoor wordt hij niet meer mal. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want iedereen mal gebruikt. En dat is spelen met de klink van het crematorium. Vind ik ook leuk. Maar vind ik ook net iets te... logisch of zo.
0: Ja.
1: Ik vind dat is iets wat bij wijze van spreken ik of iemand anders ook hadden kunnen verdienen. Snap je? Kunnen verzinnen.
0: Ja.
1: En ik vind mijn naam is Haas dat ik vind ik ook een beetje mysterie heb. Want ik begrijp niet zo goed waar dat vandaan komt. Het intrigeert me.
0: Ja, ja, ja, ja, dat snap ik wel. Maar ik vind dat het spelen met de klink van het crematorium vind ik wel leuk. Omdat het een soort van vervanging is van het spreekwoord dat spelen met vuur.
1: Terwijl ja,
0: die wordt heel veel gebruikt. En dat is spelen met de klink van het crematorium. Dat wordt nauwelijks gebruikt eigenlijk. En ja, en het doet je ook een beetje denken aan dat spreekwoord van in de kerk geboren zijn of zo. Ik vind dat een beetje dezelfde categorie. Ik vind het wel leuk dat het een soort combinatie is.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Gelukkig voor mij is dit ook de winnaar. Dat is spelen met de klink van het crematorium is ja. Het... spreekwoord der spreekwoorden.
1: Jeetje, ja, god.
0: Dat is echt ongelooflijk.
1: Heftig.
0: Maar goed, door naar woord van de week. Met deze week een aantal woorden die ik wel zou willen uitlichten. Allereerst kwakzalver. Prachtig woord natuurlijk. Ik weet niet wat daar nog aan toe te voegen is eigenlijk.
1: Zalf mij in met kwak. Zou ik dan zeggen.
0: Ja, dat zeggen sommige mensen wel eens.
1: Ja.
0: Het woord contact gestoord. Eigenlijk een kraagbaleijn. Maar ik had hem eerst gehoord als boordbaleijn. Maar toen ik dat later opzocht, toen bleek dat niet één enkel woord te zijn. En is het dus eigenlijk kraagbaleijn geworden.
1: Okay.
0: Dit is eigenlijk het stukje dat je... Het harde stukje dat je in je kraag hebt. Heb je soms... Als je een wat chicere blouse aan hebt, dan zit een soort hard deel in je kraag. En dat is een kraagbaleijn.
1: Oké. Okay.
0: En dan heb je nog boeien.
1: Ja, boeien. Philip, daar hebben we het eerder over gehad. Die vind ik eigenlijk best wel leuk, inderdaad.
0: Vind je best wel boeiend?
1: Ja, vind ik boeiend. Ja, maar ik vind het interessant. Boeien, als je zegt, het boeit me niet, betekent dat dan dat je geen... grens trekt tot hoe diep je de metaforische zee of wat het ook is, wat je niet boeit, ingaat. Want het boeit je niet. Dus je gaat langs de boeien waar je eigenlijk niet heen langs zou moeten gaan, wat misschien gevaarlijk is.
0: Nou ja.
1: Is dat hoe je het zou moeten zien?
0: Ja, ik zat er ook over na te denken. Want ook, je kan ook zeggen, oh,
1: ik vind het heel boeiend.
0: Boeien. Want ook op de manier hoe je dat zegt, boeien.
1: Boeien.
0: Of, oh, boeiend. Dan is het een soort van of juist wel of juist niet.
1: Maar boeiend.
0: En ik heb er ook nog nooit over nagedacht dat iemand die kan zeggen boeien, als in ironische versie van dat is boeiend.
1: Maar ik denk dat boeiend impliceert dat je bijvoorbeeld aan de boei vastklampt, omdat het je interesseert. Want je vindt het een boeiend gesprek, dus je blijft in het gesprek. Of je vindt het een boeiende film, dus je blijft de film kijken. Dat is hoe ik het in mijn hoofd zie. Ik weet niet wat anders de verklaring zou zijn, of het verband tussen boeien als in op het water en boeien als in...
0: Ik ga zo in tijdens het volgende liedje even de etymologie van boeiend opzoeken,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, dat lijkt me interessant.
0: Voor nu hebben we nog rollenbollen. Dat is ook een prachtig woord. En mengelmoes.
1: Ja.
0: Daar hoef ik, denk ik, voor beide woorden geen uitleg bij te geven.
1: Ja.
0: En het woord dat heeft gewonnen is kwakzalver.
1: Ja, Philip, en ik moet heel eerlijk zijn. Dit is de eerste keer misschien wel ooit in de geschiedenis van Woord van de Week dat ik heb gestemd op het winnende woord.
0: Echt?
1: Ja, want ik vind kwakzalver inderdaad een leuk woord. Ik denk dat veel mensen er ook op hebben gestemd, zoals wel vaker, omdat het een beetje seksueel klinkt. Maar ik vind kwakzalver ook echt een leuke term, wat het betekent. Iemand die onzin verkoopt eigenlijk. Ja, ik vind het een leuk woord.
0: Het klinkt leuk, het klinkt mooi. Het is een historische term natuurlijk.
1: Wat heb jij eigenlijk gestemd?
0: Ik heb contact gestoord en kraagbaleien heb ik gestemd.
1: Oké.
0: Ja, ik kon niet genoeg krijgen, dus ik heb 2 keer gestemd. Maar ik ga even een nieuw liedje. En zometeen, na dit volgende nummer, hebben we iets heel speciaals. Want we hebben het huisdier van de week.
1: Ja.
0: Dus hou je vast. Long Cool Woman. Nu lijkt het alsof ik hiermee iets wil impliceren. Dat is allemaal verder niet zo. Het is gewoon een liedje.

0: Welkom terug, beste luisteraar. Long Call Woman van The Hollies. Zoals beloofd heb ik even de etymologie van boeien opgezocht. Dat is heel boeiend.
1: Ja?
0: Dat vond ik heel snel.
1: Leuk, ja. Oké, okay. Dus... moet je daar even een momentje voor? Zo goed was hij ook niet.
0: Nee, ja, iemand moet er toch om lachen, toch? Als ik niet zelf om mijn eigen
1: gang
0: lach, dan...
1: Ja.
0: Het is een hele stille radio hier. Maar, dus, het woord boeien stamt af van het woord boia, het Latijnse woord boia, dat halsband of voetboei betekent. En het heeft natuurlijk verschillende betekenissen, maar eigenlijk is de echte betekenis komt van vastbinden. Weet je wel, okay. Handboeien, iemand om een paal binden, dat soort dingen.
1: Ja.
0: En daarom gaat het dus figuurlijk over de soort van betekenis van iemands aandacht vastbinden. Iemands aandacht boeien.
1: En als je zegt, ja, boeien, als in het maakt je niet uit.
0: Dat is dus spreektaal voor het boeit me niet.
1: Ja, dat je je niet eraan vastbindt. Ja,
0: dus het is soort van, het boeit me niet, werd uiteindelijk in de volksmond meer boeien.
1: Ja, oké, okay, interessant, oké.
0: Okay. Ja, dus... En
1: dus
0: die,
1: niks met een soort rare metafoor van de zee en de... Nee, daar heeft het dan niks mee te maken, oké. Okay.
0: Nee, ja, dat zie ik verder niet terugkomen, dat soort boeien.
1: Oké, okay. Nou, jammer.
0: Maar goed, weet je, boeien.
1: Ja.
0: Boeien. Kees.
1: Ja.
0: Het huisdier van de week.
1: Ja, dit is een nieuw rubriekje... En dit is geweldig. Het is huisdier van... Ik zou nu ook een echo op mijn stem willen hebben. Huisdier van de week.
2: Campus Radio.
3: Campus Radio.
1: Ja, een beetje zo. En huisdier van de week, dit is ongelooflijk. Dit komt, ik weet niet hoe jij het hebt gevonden, Philip, maar dit komt van een Facebookpagina. En die verwijs je dan weer door naar een website. En zij hebben hier altijd een huisdier van de week. En die gaan we even doornemen. En... het huisdier van de week komt altijd uit het dierentehuis Arnhem. Dus het is een goed doel om dieren in nood ook even wat aandacht te geven en de schijnwerper te stellen. En deze week is het...
0: Maar het is dus het dierentehuis Arnhem en omstreken. En in deze
1: dus
0: omstreken...
1: Wageningen.
0: Ja, dus ook Wageningen. Daarom Wageningennieuws.nl heeft daarom wat geschreven over... het huisdier van de week.
1: En daarom hebben wij het er ook over natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En het huisdier van de week deze week is... Philip, moeten we een beetje tromgeroffel doen?
0: Ja.
1: Thomas.
0: Wow.
1: Ja, Thomas. Yeah. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Thomas is een kater. Hij is wit met zwart. Hij kijkt... Ja, wat kijkt hij? Maar hij kijkt moeilijk.
0: Een beetje bangig. Ja,
1: bangig. Ja. En nou laten we even kennismaken met Thomas. Thomas is een gevoelige en onzekere kater. Dat heb ik ook wel eens op de zondag.
0: Ja.
1: Thomas, dit is ook Thomas, hè? Die heeft tijd nodig om mensen te leren vertrouwen, Philip.
0: Ja, hij doet
1: en dat zie je ook
0: op zijn
1: wel.
0: Eigen tempo.
1: Maar dat zie je ook wel aan zijn kopie, vind ik.
0: Ja.
1: Hij doet het inderdaad op zijn eigen tempo. Op zijn eigen tempo. Maar volgens mij is hij wel een mooie ontwikkeling aan het maken... bij het dierenthuis Arnhem, toch?
0: Hier staat... een sociale andere kat zou hem kunnen helpen... om meer zelfvertrouwen te krijgen. In de toekomst zou hij ook graag veilig naar buiten kunnen.
1: Ja, nee, dus als je een andere als je een hele sociale, veel miauwende kat thuis hebt...
0: Ben jij nou een sociale kat?
1: Ja, dat klinkt een beetje als een soort spreekwoord.
0: Dan is Thomas op zoek naar jou.
1: Ja, inderdaad. Het is een soort vacature. Nee, maar als je een sociale kat hebt thuis, neem Thomas dan ook gewoon onder je vleugel. Hè? Doe gewoon even, die brokjes zijn niet zo duur. Doe gewoon. En Thomas heeft niet zoveel nodig, want hij is... hij is aardig gezet.
0: Hij zoekt iemand die hem accepteert zoals hij is.
1: Ach, god, dit is een heel, dit is een heel verdrietig rubriek van Campus Radio.
0: Ja. Kan jij ook nog oude rubriekjes zien, of niet? Of oude huisdieren van de week?
1: Ja, dat kan ik zeker zien. Ik wil nog wel even melden, dit vind ik belangrijk, voor de luisteraar. Snoepjes en liquid snacks zijn de weg naar Thomas' hart.
0: Ach.
1: Dat vindt hij lekker.
0: Die van mij ook.
1: Hier staan hele leuke soort van termen in die ik niet eens wist. Misschien weten mensen in de katten community dat dan wel. Maar Thomas zou geen schootkat worden. Een schootkat. Ja. Vind ik wel een leuke. Maar goed, ja, Thomas, het is eigenlijk best wel zielig. Dus even kijken of er een wat joliger huisdier van de week is.
0: Ja.
1: Want ja, Thomas, ik gun hem het beste, maar ja, je haalt wel een beetje de sfeer naar beneden. Nee. Nou, kijk eens, hier zie ik nog iets moois. Huisdier van de week, Benji. Een klein hondje, een klein wit hondje.
0: Een keffertje.
1: En een keffertje, inderdaad. En Benji is totaal het tegenovergestelde van Thomas. Benji is een vrolijke, energieke en enthousiaste hond die dol is op aandacht. Het dierentehuis Arnhem en omstreken denkt dat hij wat moeite heeft met alleen zijn.
0: Och.
1: Ik herken mezelf wel aan Benji, denk ik.
0: Ja, en ik herken mezelf wel aan Thomas.
1: Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, zo ben jij wel een beetje. Ja, jij bent niet een schootmens, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ik ben niet echt een schootmens. En ik ben ook heel erg van de snoepjes en de liquid snacks.
1: Ja, ja, nee, ja, wie niet?
0: De weg naar mijn hart.
1: Ik vind het ook leuk dat alle huisdieren een beetje worden je snapt wat ik wil zeggen, het lukt me niet. Alsof het mensen... Ja, jou lukt het ook niet.
0: Ja.
1: Maar alsof het mensen zijn, want ik vind het leuk over Benji. Wandelen vindt hij geweldig. Alsof dat niet bij de meeste honden zo is.
0: Dat is ook even achteraf bij de koffie met de koekje zegt van... Oh, deze wandeling vond ik echt lekker.
1: Ja, dat had ik echt nodig, zegt hij dan.
0: Even een frisse neus halen. Heerlijk.
1: Hij is leergierig ook, Benji. Ja, maar misschien kunnen we... Ik vind het geweldig. Het is nog een beetje slordig. Maar ik denk, er staan heel veel huisdieren. Dus we kunnen elke week wel een nieuw huisdier. Kijk eens, dit is leuk, Philip, voor jou. Of is dit te ongepast om op de radio te zeggen? Huisdier van de week. Poes Bente. Bente is een eigenaardige jonge poezendame met karakter en duidelijke gebruiksaanwijzing. Zij houdt graag zelf... Dit is letterlijk...
0: iemand op het lijf geschreven.
1: Ja, inderdaad. Nou, we zullen er niet te lang op doorgaan. Goed.
0: We gaan... luisteren. Oké, nee.
1: Ze is dol op aandacht, maar wel volgens haar eigen regels. Verkeerde eiplek, dan duikt ze weg. Of kan je een tik op de vingers verwachten? Oh, dit is gewoon niet normaal. Oké, sorry. Oké, we moeten weer naar een liedje.
0: Kees, ik vind het Rolling Stone Beatle debat altijd wel interessant.
1: Ja.
0: Want ik vind het eigenlijk helemaal geen debat.
1: Oké.
0: De Rolling Stones zijn de beste.
1: Nee, dat ga je toch niet menen? Wat is dit? Hier ga ik toch niet mee praten? Wat is dit nou, joh?
0: Nee, ik ben sinds dit jaar ben ik een groot Rolling Stones fan geworden eigenlijk.
1: Ik vind Rolling Stones... Je hebt een shirt aan zelfs
0: nu. Ik heb zelfs nu een shirt aan.
1: In de studio?
0: Ja, in de studio van de Rolling Stones. Maar ze zijn gewoon een fantastische band. En de Beatles die hebben natuurlijk veel uitgevonden, maar een goede band... Ik weet niet, ze zijn anders. Het zijn twee andere soorten.
1: Ja, maar daarom vind ik het geen discussie. Want ik vind het niet te vergelijken. Maar ik zou zeggen de Beatles. Omdat ik vind dat de Beatles meer heeft gedaan in een kortere tijd. En ik vind dat de Rolling Stones zich niet echt hebben ontwikkeld. Snap je? Het is altijd een beetje datzelfde Rolling Stones geluid.
0: Ja, maar het is wel echt heel erg goed.
1: Ja.
0: Echt heel erg goed.
1: Ja, gaan we het ook nog horen ook?
0: Ja, ja, ja. Ik zat vandaag weer naar de Rolling Stones te luisteren. Naar het volgende nummer. Can't Hear Me Knocking.
1: Oh, deze is goed. Er komt ook een nieuw album, hè?
0: Echt?
1: Ja, binnenkort. Volgens mij over een paar maanden.
0: Jeetje. Ja. Ik vond het vorige wel oké.
1: Hackney Diamonds, ja.
0: Ja, dat vond ik oké. Vond ik wel prima. Maar we gaan even hier naar luisteren.
1: Ja.
0: Dit wordt ook fantastisch.

0: Oké, beste luisteraar, we zijn weer terug. Dit is een heel slordig einde, want we moeten hem nu wegdraaien op een fantastisch stuk. Maar dit was Campus Radio alweer voor deze week.
1: Dit was het, helaas.
0: We hopen jullie volgende week weer te treffen.
1: Volgende week met meer nieuwtjes, weer een woord en weer een huisdier.
0: En column, geloof ik.
1: En column, zeker.
0: Ook dat nog. Geniet nog van vandaag en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei!
0: Doei!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.